Schoen even meteen zeg. Zeg een hele doorgaat. 98.1 in Whitehorse. 90.5 in the communities. The beat of the different drummer.